0: Dit is FM Brussel, de hoofdstad in klank.
1: De hoes van de mini-LP van Gaz Nevada is al niet veel beter, maar de muziek gelukkig wel.